bang dat je fouten maakt, is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

0: 12-2-4. Weerbericht.
1: Vanmiddag regelmatig periode met zon, maar in het zuidoosten zijn er ook stapelwolken en kan er lokaal een bui vallen. Verder is het overwegend droog met maxima die uiteenlopen van 23 tot 27 graden. Het voelt bovendien door de stevige wind nog wat minder warm aan. Vanavond gaat de wind liggen en zijn er brede opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 15 en 19 graden. Morgen overwegend zonnig, maar er staat wel een stevige westenwind, kracht 3 tot 5. In het noordwesten kan morgen een enkele bui vallen. De middagtemperaturen lopen morgen uiteen van 20 tot 25 graden. Vrijdag overwegend rustig zomerweer en 21 tot 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: www.volle-hoven-tweewielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boxmeer mogelijk is. En dit heeft met een natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Als alternatief worden er weer bussen ingezet. In Boshuizerbergen, een natuurgebied dat ten oosten van Venray ligt, ontstond maandag brand. De spoorlijn loopt door dit gebied en wordt nu als stoplijn gebruikt waar de brandweer het vuur tegenhoudt. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant opvliegen. De vorige keer werden de vluchten tot en met 6 september uitgesteld. Maatschappijen als Qatar Airways en Emirates vliegen wel van Schiphol naar het Midden-Oosten. In de regio is en blijft het onrustig. Gisteren zei de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent dat er snel een akkoord verwacht wordt over het heropenen van de Straat van Hormuz, maar dan moet Iran wel meewerken. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachte verzette zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van een poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen. Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op transport- en distributiecentra die betrokken zouden zijn bij de opslag en levering van militair materieel, wapens en de productie en distributie van drones. Maar bij de aanvallen werden ook huizen in de buurt geraakt. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Piraten-Eats. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piraten.

0: in het lanterenlicht. Doe ik het nou wel? Doe ik het nou niet? Of krieg ik spier?
1: Radio 1224. De beste hits zonder gebruiksaanwijzing.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend zonnig, maar in de oostelijke helft van het land kan er wel een bui vallen. De temperatuur doet vandaag een stapje terug. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 graden in het westen tot lokaal 28 graden in het zuidoosten en oosten. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 16 graden. In het binnenland kan de temperatuur een paar graden lager uitpakken. Morgen start de dag met zon. In het noorden verschijnen wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het in de middag 24 tot 25 graden. Op de Wadden kan de wind af en toe krachtig zijn. Op vrijdag is het grotendeels zonnig. Overdag wordt het een graad of 20 op de Wadden tot 25 graden lokaal in het zuiden van het land. Op vrijdag staat er weinig wind. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd Piraten Hits.

0: 4. Jouw dagelijkse schop onder je kont.
1: Mooi volk, even stem. Uitstekend, oké.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: of 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
2: Attention, attention. En dan nu, live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het oosten en zuiden van het land zijn een paar waterschappen die de noodklok luiden en zeggen geen maatregelen meer achter de hand te hebben om de droogte te bestrijden. Het gaat onder andere om Drents Overijsselse Delta en Brabantse Delta. Volgens hen is de rek eruit. Een woordvoerder van de Unie van Waterschappen zegt dat het vooral geldt voor gebieden met hoge zandgronden waar geen aanvoer vanuit de grote rivieren mogelijk is. In veel delen van Nederland is het al maanden verboden om water uit kanalen, sloten en beken te halen. En vanaf vandaag zijn de sluizen in de Nieuwe Maas voor beroeps- en recreatievaart gesloten. Verder mag er in de regio Delfland vanwege de droogte geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. Deze maatregelen worden door het Hoogheemraadschap Delfland genomen om op die manier het zoetwater in de regio op peil te houden. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de telers in het Westland. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de kans bestaat dat de helft van de huishoudens die op een warmtenet is aangesloten meer gaat betalen voor verwarming. Nederland telt 700.000 huishoudens met aansluitingen op warmtenetten. Volgens de ACM gaat het om 10% van deze huishoudens. Zij gaan

0: bleek eerder bij illegale immigratie betrokken te zijn geweest.
1: Weer vrijgelaten.
0: Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.

was eerder betrokken bij de smokkelaar. Gewoon weer losgelaten, maakt niet uit. Wat het nieuws zei, het nieuws aan mijn hoor, jongens. Je was gek, hè, je was gek. Ja toch, of heb ik het nou mis? Maar ja, kun jij wel veel druk om maken, we hebben toch geen nut. Goedemiddag, 12:24, Ruitenbeek bij je. Joop Ruitenbeek is zijn naam. En tot 5 uur ben ik bij je met het middagmartinee. Het woensdagmiddagmartinee wel te verstaan. Hè? Ik weet niet of jullie dan meegekregen hebben. We waren uit de lucht. Ja. Hebben we wat tegenslag gehad in onze serverruimte. En Vincent is ook de hele nacht bezig geweest bij deze. Bedankt, Vincent. En het is weer opgelost. Morgen iets over 9. We waren weer terug. Ja.

mede ook stijf boekenietje. Dag in Blokzeil, in de Pool trouwens. Goed, jongen. En je kan reageren. De website staat, onze website, de bezoekpagina staat gewoon los. Kun je reageren. Of je wil WhatsApp, kan het nog. 06 126 55 238.

0: Lekker, Renke! En foutje, Nico Haak.
1: Live vanuit het Piratendorp Lunteren. Dit is hem, de enige echte...

ze doen het goed aan ukulele. Waar komt die eigenlijk vandaan? Ik weet niet eens bij God waar een ukulele van. Dat is zo'n klein gitaantje, dat weet ik wel. Nico Haken, 71. Ja, poos geleden, hè? Ja. Echt wel, echt wel. Ik vind het lekker buiten. Ja, de temperatuur, jullie ook? Ah, niet zo warm meer gelukkig, hè? Beetje wind. Ja.

I did what I did van Maria, 1971. Ja, de oog omhoog, tand op tand. Hè? Tony Christie was dat. Goedemiddag, George. George. Was er ook, hè. Ik zie dat voorbij flitsen op de WhatsApp, hè. 06-126-55238. Geef je WhatsApp als je wilt. Ja.

is een dwerg. Een dijk blijkt een dijk. Een Hollandse berg. Hollandse bergen. Blijkende dijk.

0: teken. Teken.
1: Ja, niet stotteren, niet stotteren. Nee, niet stotteren, hè. Dijken. Ja, de Nits waren daar trouwens met Freek de Jong, hè. Een heel andere uitvoering. Het ging niet over de mountains, maar over de dijken. Maar die dijken hebben niet zoveel last van. Het is zo weinig water. Ja. Er is zo weinig water dat je dan... Er komt geen water tegen de dijk aan meer voorlopig, hè. Nee. Het was nog even regenen. Kijk even over de Rijn heen.

0: De Duitse uitvoering van Gaardam, hè. Dan geht doch over de Carpendale. Goedemiddag ook, daar in Veenendaal, hè. Ja, daar.
1: Gefeliciteerd, officieel. Je hebt hem gevonden.
2: De hele dag.
1: De beste radio.

0: Fred. Even voor Fred. Al die mensen. Baas boven baas Fred. Ja. Wij zijn al 3 keer weg geweest. Tuurlijk, ja. Tuurlijk.
1: Oh, Danny boy. The pipes are cold.

0: come to me.
1: Het lijkt bijna wel een kerkdienst, hè, maar zo is het niet, hè. Ik had dacht dat hij iets sneller was. Meneer Cash zelf en Danny Boy hier op 1224. Ga er even door. Doe maar, ja. Ik kijk naar buiten. Het is gewoon nog lekker zonnig. Ja, heerlijk. Nou, we gaan iets sneller te werken. Ja, even voor Ada en de Gaaien daar in Veenendaal. Dit is Karen Kent uit het verre hit verleden. En we dansen de hele avond. Hele nacht. Oh, hou op.

Confetti-combo, hè? Ja, ja. En het is vakantietijd, hè? Dus net zoals die, ik kreeg vandaag nog een mededeling door. Er waren twee onderbroeken in een wasmand. Zei de ene, de ander, ga je nog op vakantie? En de ander, nee, ik ben al bruin genoeg. Ja, bruin genoeg. Ja, ik snap hem wel, hè, ja.

Dat is een leuk. Ja, ja, dat Freshman, hè, de vuilnismannen. Ja, waar dat. André van Duin is er beroemd mee geworden. Deze is uit de jaren 60, hè. Surf and Bird. Hij surft maar aan, hè. Egbert, goeiedag, hè. Kan je een beetje volhouden? Zie je nou weer voor een foto? Ik zal het maar niet zeggen.

niet zeggen dat het een nieuw vol was. Het is echt een nieuw vol, hè? Ja, dat zou ik niet zeggen. Iets over 3:30 hier op 12:24. Kijk, dat ruimt ook nog. En wat gaan jullie vanavond eten? Of wordt het een Chineesje? Chineesje, ja. Ah, lekker. Kumbia. Ja.

Ja, deze liedje die gaat over mezelf en zeg maar mijn kennismaking met deze koude landje. Ik ben niet normaal. Ik ben Ali Ashram en ik zing graag die lied. Ik ben Ali Ashram. Misschien jij wist dat nog niet. Staat er iets in de krant?

0: waar, die is echt niet normaal. En dan ook nog belasting. Die ik echt altijd betaal. En verdien ik iets bij? Oh, dan ik echt altijd zo blij. Maar ja, die deurwaarder ook, hè? Want die belt dan bij mij. Oh, daar is die weer, hè?
1: Ja, goedemiddag, meneer. Heeft u nou nog steeds niks geleerd? Dat is toch uw Ferrari? Die u daar verderop heeft geparkeerd.
0: Ja, die klopt. Ja, dus. Wat wil u nou, hè? Moet ik soms met de bus? Die was gewoon een cadeautje van Fatima, mijn zus. Maar die Hollandse taal, ik vind hem echt niet normaal. En dan ook nog belasting, die ik echt altijd betaal. En verdien ik iets bij? Oh, dan ben ik echt altijd zo blij. Maar die deurwaarder ook hoor, echt waar. Want dan die belt altijd bij.

0: zeg maar linker en rechterhand. Dus als je gaat in mijn klusje, dan ding dong, die man die staat weer bij mij aan de deur. Hè? Altijd hetzelfde liedje. Echt waar, volgende keer ik geef die man rotschap wegwezen uit mijn thuis. Ga weg. Wat is dat? Echt waar, je mag tegenwoordig, je mag niks meer in. Maar ik ga zeggen, tot ziens allemaal.
1: Ja, de groeten. Adios, Ram, hier op 12.24 en een persiflage op de clown, hè?
2: Dit is al. Doop, Ruitenbeek.
1: Even lekker een oude piraten krijgen, gaan we erin gooien. Dit is de evening star.

Heintje was dat. Heintje in het Duits. Ja, het is oud. Ik weet het. Het is heel oud. Ja. Maakt niet uit. Maakt niet uit, joh. Ik had een heel andere titel erbij staan. Ik kan in één keer in die Duits zingen. Weet ik veel. Weet ik veel. Hé? Hey?

is wel een beetje langdradig, hè? Ja. Ja, ik vind het genoeg. Ik vind het genoeg. Ik vind het genoeg. Een beetje langdradig. Niet verwacht. Deze ken je ook vast wel, hè? Maar even terug naar het verleden met de police. De politie, hè? De police. De doe.

een poos geleden, hè, dat je de Please, de nummer uitbracht. Een van de eerste dagen die ze uitbracht in, wat is het, jaren 80, hè? Ja. Goedemiddag, 12.24 uit de week bij je tot 5 uur hier op middagmatinee. En we zijn er weer, maar gisteravond hebben we wat problemen gehad. We waren uit de lucht met onze server. En dat zou binnen een half uurtje opgelost zijn, maar dat duurde de hele nacht. Maar we zijn er weer, ja, en voorlopig zijn we nog niet weg, nee.

Hongkong, zodat ik van ellende in zee sprong. Hongkong moet je heen. Pootje baaien in Hongkong, krabben,

0: aan de zee.
1: Hongkong aan de zee, ja, daar ligt dat toch in de zee? Daar ligt toch een eiland, Hongkong, bij China. Ja, tot later, hier 12:04. Even een plaatje nog, dan heb ik na het nieuws van 4:00 nog wat verzoekjes staan. Hè? Even voor Fred en Desiree nog een plaatje. En ook voor Ronald, daarin en nog in Montfoort. Hè? Die gaat volgende week op vakantie daar. Even Rieterij nog, ik zie je zo terug.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot een van de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het nog beter. De Britse MI6 blinkt uit in het recruteren van informanten en langetermijndenken. Frankrijk staat op 2. De Franse inlichtingendienst beschikt over een van de beste antiterrorisme-diensten. De AIVD is goed voor de derde plaats en wordt geprezen vanwege een zeer hoge efficiëntie en zeer goede cyber- en techprestaties. De telers in het Westland zijn diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor het sproeiverbod. Het Hoogheemraadschap van Delfland zou niet willen meewerken aan alternatieven die de sector heeft bedacht. Denk daarbij aan gezuiverd rioolwater niet naar zee afvoeren, maar toevoegen aan de sloten zodat de gewassen besproeid kunnen worden. Volgens Delfland zijn de maatregelen onwenselijk en worden die alleen ingezet als het echt niet anders kan. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De overtocht naar Engeland is heel gevaarlijk en door de kust met een drone in de gaten te houden kan voorkomen worden dat mensen de oversteek toch maken. De drone heeft vleugels en kan daardoor langer in de lucht blijven. Na de testfase wordt er geëvalueerd. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone werd afgelopen nacht voor het eerst gezien en botste in de lucht tegen een vrachtvliegtuig van DHL op. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. Het vliegverkeer op de luchthaven...

0: Vivi.
1: Even een van mijn favorieten ga ik draaien. Nou ga ik nog een verzoekje draaien voor Fred en Desiree daar in Renkum, hè? De shoes, Osaka. Oh,

0: kan me jammer, hè?
1: Heb er wel moeilijk mee. Osaka. De Shoes uit het verre hitverleden. Ik heb nog een plaat uit het oude hitverleden. Even voor Fred en Desiree namens de broer. Stef, hè, Stef. De plaat komt eigenlijk uit 1949, hè? 1941. De Cats maakte hem later en de Vulst later 69. Ja,

Vokaal door Piet Veerman van de Cats goed ten horen gebracht. Maar origineel is er 1941 wat ik zei. En het gaat eigenlijk over een meisje die aan het bidden is. En die wil graag rode linten voor in haar. In haar, ja. Gaat die plaat eigenlijk over. Ja.

0: kijk, mijn bus. Je kan wel even mee met die camper. Van Anita net, hè. Ja. Dat is zand aan de zee. Ga je even naar het zuiden. Heerlijk, toch? Even een verzoekplaatje. Ronald, deze is voor jou. Verzoekplaat. Oude bekende, ja, Wim Zonneveld.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: even voor Ronald, hè. Dat toch vaak aan, hè.
1: Dit is 12-12-12-2-4.
0: Blijf even in de vakantiestemming, hè.
1: Ja.
0: Het is Ria Valk trouwens, hè. Ja.

Maar meisjes om je heen, ja, ze dromen iedere man toch, hè? Ja, soms kan het een beetje vervelen, hè? Nancy C maakt ook een plaat, en dat was bij een zwembad, bij een hotel. Dat was een man. Ja, maar luister mee even. Wel in het Engels. Dank je wel. Red Lock Holiday.

grote hit in de jaren 70. Red Dance CC, hè? Geen 50ste zee. Nee, gewoon geen 10ste zee, hè? De Red Lock Holiday. Een borrelglaasje. Borrelglaasje. 10ste zee. Ja. Ah, dit is geen Dr. Hoek. Richting 4:30 gaan we hier op 12:24 met drukwerk. En de Nederlandse uitvoering van Sylvia's Mother. Sylvia's

Belle. Belle, belle. Ik heb de jaren 80 hier van Doe maar, bellen Helene. Dit is een oude piratenmerk. Dit is een voortak. Goedemiddag, 12:15 nog een half uur ben ik bij je.

0: Gele zon.
1: Ja, ja, ja. Gele zon. En ik qua door. Ja, dan ben je wel die wezen. Ben je wel bezig natuurlijk, hè? Ik zie alleen weer een radio, een filmpje met een radio voorbij komen. Sony ook nog in Barneveld. Ja, goedemiddag.

0: dit is het makkelijke stukje natuurlijk. Theo Diepenbrock en zijn troubadours. Dat moet ik wel goed vooruit zeggen natuurlijk. Dit over half vijf is nog 20 minuten te gaan. Wat plaatjes ga ik even draaien naar voren. Je komt er even aan wat aanlopen. Een motorplaatje komt er even aanlopen.
1: Zet hem vast.

Motorband, ja, rijden of racen natuurlijk. Altijd racen natuurlijk. Even voor de jongens, de motorjongens in Bijnenveld, hè. Ja. Ah, wat een rust, wat een rust. Ja, genoeg. Genoeg. Nou, hoe is die?

zeg het maar, zeg het maar. Fresh Le Pen uit het verre hitverleden. En hey, St. Peter, dat is een hele grote kerk, hè, met een hele grote klok. En wist je dat? Ja, wist je dat niet, hè? Hebben jullie al beslist wat je gaat eten? Ik heb gewoon een salade. Simpele salade, ja.

0: half op het gezicht, ja, natuurlijk. Ja. Heren van Mooi Werk hier op 12.4. Ik ga mijn laatste vocalen even erin gooien.
1: Jij luistert naar Radio 12.2.4.
0: Ja, zo heet dat. En ja, ja. Mijn laatste vocalen voor het nieuws van 5 uur. Ik wens iedereen de groeten. Als je naar vakantie gaat, goede vakantie.

Am en Jam, hè? Jan God is dat natuurlijk. En een nummer origineel van de Rolling Stones. Sympathy for the Devil. Eet smakelijk allemaal, goed in. En tot de volgende keer dat ik heb me weer horen uit de bekjes de naam. Groetjes, bye bye. Eet smakelijk.

0: Dagen. Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. De brandweer houdt het gebied scherp in de gaten op mogelijke oplaaiingen van het vuur. In totaal is zeker 100 hectare natuur in de as gelegd. Ruim 350 brandweerlieden hielpen mee met het blussen van het Limburgse natuurgebied. Publiek wordt opgeroepen om het gebied te mijden en de hulpdiensten de ruimte te geven. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. Het zou gaan om een totale waarde van ruim 88 miljoen euro, maar mogelijk loopt de schade nog verder op. De apparaten die iets weg hebben van een rekenmachine van het Canadese bedrijf CoinKite waren niet goed afgesteld. De toegangscodes op de apparaten horen niet gekraakt te kunnen worden, maar door een fout is dat toch gelukt. Mensen met een CoinKite krijgen het advies hun bitcoins te verplaatsen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Volgens de Britse radiozender LBC stak een vrouw met een schaar in op voorbijgangers op Handel Street in Covent Garden. De politie wil niet veel zeggen over het incident, behalve dat er een schaar gevonden is. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Er zouden vele filmpjes in omloop zijn voorzien van logo's van de Duitse zender ARD en het Britse BBC met fake news over verschillende regeringspartijen. Volgens de Duitse autoriteiten bestaat er geen twijfel dat Rusland achter deze campagne zit. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 6.

0: Op, op zijn bakken, je luister raak en blijf.
1: Attentie, attentie, illegale Joop. Dit is de lange lijn, de lange lijn. Je komt hier prima binnen, man. Als een baksteen.
0: Hé, die Leen. Dat is een lange tijd geleden.

zo'n schortje voor het lief. Vrouwen was toen prachtig, nauwelijks toen al 80. En bisse zagrijnig wief. En zet ik de muziek aan, 's middags om 2 uur. Den sloorst

Doe is toch nog wat jong. Ik leef weer een stuk of acht. Ik zie nooit in buk. Boom, mijn deur geeft luk. Er staat er nog zo'n rotjong in die pers in de wacht.

0: aflevering 2400 en 33.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal is. Maar Kruij doet een beetje nonchalant, verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goeie techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Joling. Joling naar Kemper, Kemper naar de Jong. Vlot, lopende combinatie. De Jong dan naar Ter Horst. En Ter Horst met een briljante dieptepaas op de mee naar voren gekomen Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp die wordt heel gemeen aangevallen door die Kruij. Maar hij blijft toch in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Dribbelt terug naar de

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen.

0: En deze.
1: Wie, oh wie, wil me kussen leren? Wie, oh wie, wil dat eens proberen?
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een hotel in de duinen bij Wassenaar is uit voorzorg ontruimd vanwege een grote duinbrand die daar woedt. De gasten van Fletcher Hotel Duinoord worden ergens anders opgevangen. De brandweer probeert met tientallen mensen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Voor de omgeving is een NL-alert verstuurd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft wel de brand op Boshuizenbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nu nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldde Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordediensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt. De politie heeft een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit. 2 slachtoffers mochten na behandeling naar huis. De andere 2 raken volgens de politie waarschijnlijk niet blijvend gewond. De steekpartij was in de wijk Covent Garden, vlakbij een theater. De vrouw stak er met een schaar in op voorbijgangers. En de Nederlandse overheid steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, zo bevestigt het ministerie van Financiën. Knot was 14 jaar

0: Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
2: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 1224.

praten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: En deze.
1: Verboden liefde, het mocht niet wat we deden. Was zo verliefd en ik wilde alles geven.
0: En deze.
2: Jij

bijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er kan in het Waddengebied een buitje vallen. In de rest van het land blijft het droog en klaart het op. De matige zuidwestenwind is langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 13 tot 16. De zwakke tot matige zuidwestenwind waait aan de kust vrij krachtig en meer uit het westen. De ochtend begint vrij zonnig en bijna overal droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden toenemende bewolking en later een paar buien in het noordelijk kustgebied. Het wordt morgen zo'n 19 graden in het Waddengebied tot 25 in Limburg bij een matige westen tot noordwestenwind. Die kan boven het IJsselmeer en in het Waddengebied vrij krachtig zijn. Morgenavond kan er nog wat regen vallen in het noorden van het land. Na morgen blijft het overwegend droog met zonnige perioden en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. In het weekend wordt het opnieuw tropisch warm met op zondag en maandag kans op regen en mogelijk onweer, met name in het zuidoosten van het land. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: En deze. En deze.
1: Mijn mooiste weg, mijn vooruitweg naar jou, naar jou. Mijn mooiste weg, mijn vooruitweg naar jou, naar jou.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Fietsfabrikant Axcel, bekend van merken als Batavus, Babou en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axcel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. Premier Jetten heeft vandaag een bezoek gebracht aan Venray na de grote natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Hij bedankt de hulpverleners en anderen die de afgelopen dagen hebben meegewerkt aan de bestrijding van de brand. Door de vlammen ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet volledig geblust. Jetten sprak onder meer met de burgemeester van Venray en met de commissaris van de Koning in Limburg, voormalig SP-leider Roemer. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël nooit akkoord gegaan is met het plan van de Amerikaanse president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens Netanyahu heeft Israël alleen op het voorstel gereageerd, maar er niet mee ingestemd. Dat plan voorziet in een volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza als Hamas zich ontwapent. En Hamas zegt daadwerkelijk bereid te zijn tot ontwapening als Israël zich terugtrekt. De uitvoering van het plan in de Gazastrook blijft daarmee onzeker. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er kan in het Waddengebied een buitje vallen. In de rest van het land blijft het droog en klaart het op. De matige zuidwestenwind is langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 13 tot 16. De zwakke tot matige zuidwestenwind waait aan de kust vrij krachtig en meer uit het westen. De ochtend begint vrij zonnig en bijna overal droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden toenemende bewolking en later een paar buien in het noordelijk kustgebied. Het wordt morgen zo'n 19 graden in het Waddengebied tot 25 in Limburg bij een matige westen tot noordwestenwind. Die kan boven het IJsselmeer en in het Waddengebied vrij krachtig zijn. Morgenavond kan er nog wat regen vallen in het noorden van het land. Na morgen blijft het overwegend droog met zonnige perioden en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. In het weekend wordt het opnieuw tropisch warm met op zondag en maandag kans op regen en mogelijk onweer, met name in het zuidoosten van het land. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.
3: Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom van

ook in een kleine bestelwagen. Tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waarin Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp

Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje, die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruimte.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: En deze. De jongen met de mondharmonica. Kom met mij hem achterna. En deze.
1: Kleine blonde Marianne. Gaan wij nog een keer aan de wandel.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
2: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: En deze.
1: Mijn oom, die heeft een seksboutique. Men koopt er allerhand voor de beddengymnastiek.
0: En deze.
2: Medicijnen, medicijnen. Het hele land zit onder de medicijnen.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer, die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood.

De kinderen houden van de bossen, vooral van het Indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen. Je ziet in bos dan zoveel dieren, als je daar vast ligt op de grond. Ik wil ze lokken,

0: zoiets als Divi met verlas. Mag ik liever dan dat vorige spel.
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen wie het langst onder kan.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd.

0: heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgd

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
1: Wat een mooie muziek.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Alleen op 1224.
2: Kom met me mee, ja. Wil met je dansen de hele nacht.
0: En deze.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het blijft overal droog bij een graad of 13 tot 16. De zwakke tot matige zuidwestenwind waait aan de kust vrij krachtig en meer uit het westen. De ochtend begint vrij zonnig en bijna overal droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden toenemende bewolking en later een paar buien in het noordelijk kustgebied. Het wordt morgen zo'n 19 graden in het Waddengebied tot 25 in Limburg bij een matige westen tot noordwestenwind. Die kan boven het IJsselmeer en in het Waddengebied vrij krachtig zijn. Morgenavond kan er nog wat regen vallen in het noorden van het land. Na morgen blijft het overwegend droog met zonnige perioden en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. In het weekend wordt het opnieuw tropisch warm met op zondag en maandag kans op regen en mogelijk onweer, met name in het zuidoosten van het land. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world.

0: Vrije Radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.
2: They are all on the way to the paradise where the devil and the angels compromise. But life is more than a song, oh yeah. Life is more than a song. 'Cause we live in the devil's embassy for the blessing.